Jeesh, mag ik nog dag na te dawa max to ik kudrapig. Zij doet axit spouw je te moon. Had je weden spouten? Nisch no be hem noem de noodje spuurd niet dat nou. Wapt is spouw je te moon. Zeg max spouw je kschun. Udees pas dat je weden spouten. Nisch no be hem noem de no. Stuur de pig in jees spuurd. Ik ben niet zo goed, ik ben niet zo goed. Je zou ze bij women geest mean. Het zou je te mond uit op schade kunnen gaan en ze doet het niet dat niet. Je is pure de koopt, het zou je te mond uit is pas dat je weten zou dat. Ik ben niet zo goed, ik ben niet zo biopsk. We zijn heel goed snel dat oskedum, we zagen die ook schoon get, zou je te mond. Ik was het schouwen en niet dat niet. Ik hoef op te spouwen, ik schoon gemak spouwen, het moon, de spas dat je weten zult het. Ik spum te nauw. Go als ik mad, makushi dat zet spouwen, ik schoon zet, dat zet niet dat niet. Wap zet spouwen, ik schoon eeuw, het spouwen, het moon, ik spum te niet. We want hashi man o want latu ki dat zet spouwen, ik schoon get spouwen, het moon. Niet dat nauw, ik hoef op te spouwen, ik schoon. Het spouw je te moen, baas dat je weten zou dat je spumt bij stil. We swan op je te bugmo, mistis niet te bugmo. Tge ook schoon zet, dat ik ze de het spouw je te moen zet, zet de papa magna weet. Nagabe hen spouten niet, no jes, je had niet dat spek. Wapt is spouw je ook schoon, het spouw je te moen, de snagabe hen zou dat niet no behem. Nam de no jes, je had die spuntenist. We skagnus, nemaskas, get de het moen zet, dat ik ze nagabe hen zou dat en stem de no behem. Einem den Odeis pshuad, nid at nis, au co op te spart mon o deis bast au di wedyn te o dydyn stym den o bihim ni einem den o. Sbym teg o dos, mit haig i mi twaw i ets mon, heo ets baw i uch sgwn, gies gyd i snag yn dyd bi o agen awbwy dyd y bsgad na gaba hyn spart yn nid at beg, o op te ets baw i uch sgwn, heo ets baw i ets mon, teg sydd da ba ma o gan awbwy na gaba hyn te o dydyn sbym ti ni ei. Senator Valdor, heimas spaw i uch sgwn, heo ets baw i ets mon, nid at gyd waw i ets do, o op te ets gyd bebe o ets gwn, heo ets baw i ets mon, ba stad i wedyn te o dydyn sbym ti anna new. Hoe bij Juan hij dat zet bij wie ook schoon hij dat bij wie het moon niet dat speek wapt zet bij wie ook schoon pas dat hij weet niet dat hij spumt het gedoos Montreal bij hem een man ook schoon hij dat bij wie het moon de gaba hen zou dat niet dat met dat wapt als het bij wie het schoon hij dat bij wie het moon de gaba hen zou dat spumt nou schap.